As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Volg ons op Facebook at Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: ze af, zonder om op gehalte te boeien. Daarom met ons bij Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag, beter prijzen op parten en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verschaffers behoorlijk vastgevat om voor jullie beter prijzen op parten en olies te onderhandelen. En ons gee die besparing direct aan jou deur. Zoals jouw voertuig dienst, herstelwerk of nieuwe parten benodig, kom krijg je quotatie bij Pops. Ons zal enige geldige geschreven quotatie evenaar of zelfs beter. Pops Autoshop. Goeie dienst, goeie gehalte, nou nog beter prijzen.
1: Bebega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takken in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelijk maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Stop hom.
5: Ons sal het doen nie, ons begin ons om met die boodskampies en ek love, love, love die.
6: Morgen geherkie, morgen Tannie Lisa, ons net vanochtend voor ons mama.
4: En mijn vrouw, Marie Hieman.
6: Baie geluk met haar op jaarsdag sê.
4: Mag sy Gods rijkste wonderlijke geseende dag hê en ook een baie geseende en voorspoedbelaide nieuwe levensjaar vir haar. Lief jou baie, my lief.
6: Ons weet, ons het vir mama baie lekker gespoil en ons sal altyd vir mama lief en dat mama baie lekker dag moet hê. Van Elsje. Ons is vir ewig dankbaar vir mama en ek is, in my opinie, is die beste tyd van die dag van jy. Ek by mama in die kar kan gossip. Van Mieke.
4: Ek sal hom net weer aanstuur. Van my en die kinders af wil ek net vir my vrou Marie Hieman baie, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Mag sy een wonderlijke bederfdag hê. Ek weet ons bederf van haar vir die afgelope 8 dae van verlede vrijdag af tot vandag toe. Sy elke dag een persentjie opgemaak.
5: Dat is cool.
4: Maar sy is die groot geskenk in ons allemaal se levens.
5: Ah, dis eister. My maakie baie dankie vir julle allemaal, man. Dis super. Ek dink dit moet die formaat raak.
7: Ja, ek definitief. Volgende jaar word ons 41. Ek soek 41 geskenke.
5: Nee?
7: Ja.
5: Oh, wow. Ai, my arme, arme familie. My arme familie.
7: Ek sal tenminste 2 van jou net in.
5: Ja, dit is fijn. Ik ben echt draag size Mustang, maar ik meen, is 100%, man. 3 minuten net voor die tijd
7: nog,
5: van
7: 7. Hier is nog een boodskap hier, voordat ons oorgaan. Hy sê, baie, baie geluk met die verjaarsdag van opa Clary. Mag die heren opa nog baie jare spaar. Geniet die dag en het kom van Funky af.
5: Oh, goeie tijd, man, goeie tijd. Maar jong, ons gaan een nieuwe song vir julle gee.
7: Ons gaan nou kunt daarin in Zandsonnekes maak die afgelopen tijd groot golwe. Nou span die twee kunstenaars saam vir die grootste Afrikaanse vrystelling van die jaar. En dit natuurlijk Kurt Darren se ikoniese treffer Meisie Meisie. Splinter nuwe lewe wat in hom ingeasem is met Kurt se tydlose energie en Zaan se vars aanslag is die nuwe weergawe propvol nostalgie, lekkerte en die soet refrein wat jy eenvoudig nie kan help om nie meer saam te sing nie. Natuurlijk die musiekvideo is ook uit en selfs Kurt se pragtige vrou Dunay maak 'n spesiale verskynsel daarin. As jy ooit die woorde geskreeu het of die bekende bewegings gedoen het, maak gereed om het alles weer van vooraf te beleef met Meisie Meisie soos jy het nog nooit gehoor het nie.

0: Ek skrik vir niks nie, dis Snotkop met skrik vir niks en Armando Hofmeyr met soek jou hier, soek jou nou, Splinterie Betreffers hier by Grootmaak Berekkie. Lekker, lekker, lekker man.
1: Dis ons het doen hier op 'n vrijdag, julle.
0: Ek
1: sien so uit aan die naweek, ek denk net so blaaskansie nodig. Jy weet, volgende naweek, as julle gelukkig is en julle het vrijdag afgekry of afgevat, dan is dit 'n lekker lang naweek ook. Met erfenisdag wat donderdag is, vakansiedag.
0: Ach, Trudek.
1: Ja.
0: Ik ben.
1: En as julle vir Gertjie wil sien en weet volgende week, dan moet julle draaiets. Net ja. So. Ek sien kalender en daar aangaan. So.
0: Well, the Jilly Guy and Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September by die Fairview. Geniet die dag propvol familie, pret, kultuur, mis, blijf voor aandhede, kultuur en smaak. Nou, Kaakie, geloof het op
1: 30
0: to the 90s.
1: Kan ek weer koop.
0: It's crazy. Ek streem ons ook graag hierdie ochend hier by die like, Roots Rhythm. Nou, dit bied van hierdie behalwe nou dinge, daar is wat ek laat kos, boe. Ek sê probeer aan, jou poikie kos.
1: En hulle het al jou ook weer getaal, alles so definitief om te gaan. En dan is er gevraagd, wil ek net korrigeer. Oorspronkelijk was het geadverteerd R30 om in te kom vir die dag en dan R150 vir Loufie.
0: Ja.
1: Was apart geadverteerd, maar hulle het besluit om allemaal te nooi en het vir allemaal goed in die sak te pas, het hulle nou R150 geskrap.
0: Het
1: is R30 julle vir die hele dag.
0: En Loufie.
1: En Loufie, by dit, nee. En Loufie sal met jou kos.
0: Lekker. Kijk, Loufie en Slicey. Kan super cool wees, man. Vooral vir die dag. So van die familie, ek maak altyd as ons pryse maak vir enige event wat ons doen, dan vraag ek altyd, wat kost het 'n familie van 4 om in te kom?
1: Ja.
0: $120.
1: Ja.
0: Kinders onder 12 is gratis. Dis crazy.
1: Dis
0: baie. Jy kan eers $120 vir een kaartjie koop by ander plekke nie. So, dis regtig baie lekker. Familie event, ons onthou net gou, dis Roots, waar jou Roots is, Rides, wanneer Rides is daar, en die Rhythm, want ons bring van, nou kom maak een draai daar, en het is sportcentrum. Kering, alles is amnesieblokke, die hele katoetie, gaan net. So, ek sien, ek laam sulke dame. Jy kan lekker sport, sê, jy kan lekker funny, I'm excited.
1: Eet van, gaan ons, yes, snacky.
0: Ek kan nie, nou al honger.
1: Vos volgende dag, nationale chain. Maar dis die lekker marshmallows, die vanilla en die botter hierom so.
0: Oh. Weet ek nou dat gaat, ek was net by Wildsplaas, toe ons nou goeikies op hulle bed, toe hulle een Fruit Loops bar. Soos een Rice Krispy bar, maar een Fruit Loops bar. Dit was nou aangenaam.
1: Ja.
0: Ek het dit geniet.
1: Dit was aangenaam.
0: Dit was aangenaam. Hoogere woorde, nee. Na 12 jaar op die lucht, finally, it's getting there. Finally.
1: Het is wanneer iemand vir my sê van een chocolate.
0: Nee.
1: Het is aangenaam.
0: Het was aangenaam.
1: Dan moet ik Fruit Loops. Fruit Loops.
0: I'll take it, man. Maar ja, dit is dan die tijd van, ek speel met een lekker paar treffers, paar steertrek in die wereld, maar as jy ooit na een foto gekyk het, en van die maan en die aarde, jy weet, back in the day, dan moet jy net weet dat dit was vandag geneem in 1977.
1: Wow!
0: Ja, die heel eerste foto van aarde en die maan van die spysa was geneem, die dag die Voyager 1,
1: achter
0: hulle vir ons al die leens begin het, was
1: dit is ook iets wat op my bucket list van plek is, so met val nou.
0: Wat uit die spysa uit is. So op my, I don't want to go to the moon. Ek wil nie land die, want ek gaan paniek heel tyd en overthink hoe gaan ons weer terugkom. So, my ding is net, ek sal meer as gewillig wees om net die omwenteling om aarde te vat.
1: Ja, ek wil net ver genoeg

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Rückenschussnack. Jan Nasser, blieb doch squeeze my. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

werkzaam zondag voor mij die er komt wacht. Zou ik jou in slaap wegvallen, hier die lach of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

je nog weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

loslik, is het tyd om my recht te ruk. Dan maak een man ons een plan. Ja, man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mieren breek. Dan maak een man ons een plan.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog soos gisteraand. Nu kan ik zeggen.

Dat zijn die klanken van ACDC met You Shook Me All Night. Lang net voor het Vane Spienaar met Vatar Biggie Plaas toe. Tijd zo amper kwart voor drie, amper tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive en hij gaan voor jou gezelschap houden en goeie muziek hier vanmiddag, net hier op Luister FM. Manne, hier die een is net voor julle. Op 19 september hou ons die manne braai bij Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet de dag om die vier saam met goeie vriende heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou penne saam en staan saam vir renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

0: Jan Bloukhaas. Vlug op Luister FM. En hy mooi liekie van Drums en Drum en Benies West, Jenning, voor daai, ne. Ons kyk een bykie na julle paar van julle boodskappe vir vandagse topic. Ek het jou bykie vroeger gevra, wat was die grootste aanpassing vir jou gewees toe jy ingetrek het? Vir die eerste keer nou saam met iemand gewoon het, jou man lief, of jou vrou lief, boyfriend, girlfriend, wat ook al. Hierdie en sê net om saam met haar in een huis te bly tot vandag toe, so het lyk my klomp dinge. Wat sê Nella vir my?
1: Hi Big Nick, my grootste aanpassing was gewees om te kan kos maak. Ek het gehad en ek had het nog steeds. Ek kon nie eens een eier gebak, opgekook, opgebraai het of wat ook al nie. Maar ja, nee, ek het daarom nou al in nou 40 jaar se getroude lewe, kan ek daarom kos maak en my man sê, ek maak die lekkerste kos. Lekker naweek, bye.
0: Dankie Nella, ja, so leen ons maar, nee, so leen ons maar. Jy laat my nou dink aan hoe erg Afrikaanse families kan wees, nee, as ek nou moet terugdink. Ek sê nie dit het gebeur nie, maar ek weet van die type dinge waar daar iemand in die familie in trou niet en een dame, en is hulle in een Afrikaanse familie wat baie kos maak, en die vrou kan nie kos maak, en dan word neergekyk, jong. Altijd bykie sê, middag nie, ja, alles verander, maar daar is wat uitstaan, jou vriende kring vir nou baie, name van mense het skielik een sensitieve onderwerp geword. Ja, dis die ding nie, dis, as jy dink aan, dis nie meer, ek hou van die persoon nie, dis hou ons van die persoon, want jy sê ook nou dinge soos, ons sal daar oor praat, ons sal daar wees. Dis nou, hier is nie meer een ek nie, dis een ons. Hou ons van die persoon? Dis baie moeilik, is miskien hou jy van die persoon en jou man of jou vrou hou nie van die persoon nie. Dit maak dinge baie moeilik. Lana sê, middag Bieknik, nadat ek lang by twee militaire hospitale in Wynberg loseer het en saans na werk by een lieflike gekookte maaltijd aangesit het, moes ek toe self dink wat en hoe om self te kook. Dit was soos een nachtmerrie. Ek kan so dink, ja, ek kan so dink. Dit is maar moeilike ding. Ek dink die kos maak is een situasie, dan natuurlijk, ek dink die hygiëne, wat jy nie gewoond is aan die ander persoon se dinge, jy weet. Seker maar die basisse klisjees is nou maar badkamer maniere. Hoe is die badkamer maniere? Dit is ook maar een ding, nee. Ons gaan muziek toe, jou Nick Flix lê om die draai, en kyk ek vir jou wat is op jou skerms groot en klein.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

0: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

Rydelen met Wys vir my hoe. 5 minute net voor 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. As jy nog enige versoeke het, laat weet vir my op WhatsApp, lyn 082-333-367 standaard, data, tariewe geld.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 4de Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Die beste musiek, so na jou smaak,
2: op Luister FM.

normal. Ria, es jij rondom mij. En tranen vier jij af voor mij. Vieren storm jij dier mij. Papieren, is de man van mij.